0: Digging deeper. Digging deeper. Met een suspect. Digging deeper. Deeper. Met een suspect.
1: We sincerely hope you enjoy a beautiful little thing entitled Ugetsu. Japanese, it means fantasy.